0: De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM, 1 radiostation voor

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: heeft daar te maken met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM,

Frisco. It ain't no country club either.

woman do?

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs een snelweg, langs andere wegen, en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 2:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoeft niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg, langs andere wegen, en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

before. And tears, let me hold you like I never did.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoeft niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorp ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over. En is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Of vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 rond Den Bosch, file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Tussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: praten, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakte beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoeft niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over. En is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws over de A59 naar Den Bosch. Bij Alfred Heusden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Dussen, ongeveer 10 minuten. Wel druk tot de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Vanuit het zuiden gezien een file van 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZRZ Actueel. Het ongeluk was rond 17:15. De auto's reden in dezelfde richting. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft 8 flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat er nog niet eerder was gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Bij de schietpartij komen al van 51 om het leven, raakten 2 agenten gewond, 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf er nou precies geschorst is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Yves Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordeloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZRZ Actueel. Het ongeluk was rond 17:15. De auto's reden in dezelfde richting. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft 8 flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat er nog niet eerder was gezien. En noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Bij de schietpartij komen al van 51 om het leven, raakten 2 agenten gewond, 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles op de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf er nou precies geschorst is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de N69 richting Meerpelt vanuit Veldhoven. Tussen Steensel en Dommelen 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens, durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: U luistert naar het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Mens durft te leven. We draaien een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over overgaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En dat doen we altijd op basis van een thema. En deze keer is dat omdat we vorige week zo blij waren met die regen die eindelijk kwam. De regen. En een van de mooiste liedjes over de regen vind ik dat nummer van Herman van Veen. En dat heet Klets Natte Clowns.

Herman van Veen op tekst van Rob Crispijn. Ik moet altijd aan dit liedje denken als het onweer losbreekt en je ziet mensen zenuwachtig worden en regenpakken aantrekken. Hoe zit dat in het liedje van wat we nu gaan draaien? Dat is een liedje van Bluff en dat is niet harder dan ik hebben kan, want dat had natuurlijk ook gekund, want het gaat ook over regen. Maar dit liedje heet gewoon Regen.

Bluff, zong, regen en we lieten hem even helemaal tot het einde doorlopen, zodat u ook echt de druppels kon horen vallen. En we gaan een nummer draaien, dat heet In de Regen. En dat komt van die dame die we kennen als zangeres van Room 11, Janne Schra en de Vogels zingen In de Regen.

Aldus, Akda en de Munnik en zo zie je maar dat regen niet altijd negatief bedoeld hoeft te zijn. Het ligt eraan wat het regent en wanneer. En wat je ermee doet. Ik denk dat dat ook een beetje geldt voor het volgende liedje. Dat komt van Theo Nijland. En die vormde ooit dat legendarische kleinkunstkwartet met Kees Toorn, Maarten van Roosendaal en Jeroen van Merwijk. En het liedje heet Loop de Regen In.

En Linda en ik vinden dit het mooiste liedje waarschijnlijk van dit uur van Mensenzuster Leven. We draaien een uur lang liedjes over de regen. Liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Want wij draaien namelijk altijd het betere Nederlandstalige lied, zoals men dat wel eens noemt. We gaan door met een zeer onverwachte man die een bijdrage levert aan ons programma vandaag. Die kennen we namelijk als een zanger van Grupo Sportivo. Die zongen altijd in het Engels. Maar vooral bekend in de jaren 70 en de jaren 80. Met Hey Girl en Beep Beep Love. Dat waren geloof ik hun grootste hits. Maar Hans van den Burg, daar heb ik het over. Die zingt ook soms in het Nederlands. En het liedje dat wij vanavond draaien heet Paraplu.

horen Stephanie Struik, singer-songwriter die onder de naam Stevie N jarenlang furoren maakte als Engelstalige zangeres en liedjesmaker. Maar sinds 2016, dus in het Nederlands zingt ze, zelfs in de regen heette dit liedje. Ik vroeg me af, heeft Doe Maar nou ooit over de regen gezongen? Jawel, en het liedje heet gewoon Weg, Regen.

0: Regen en reggae natuurlijk van Doe Maar. En dat gaat dus best samen. Wij zijn toe aan onze vaste rubriek uit de oude doos. En dat doen we deze week met een liedje van Rob de Nijs uit 1963. Uit de beginperiode van zijn carrière. Hij had nog nooit een hit gehad. En zijn eerste twee singeltjes die flopten. En zijn derde, dat was een vertaling. Een liedje uit het Engels vertaald. Het liedje was bekend van The Cascades. Een Amerikaanse groep. En dan heet het Rhythm of the Rain. En Gerrit de Braber, die heel veel in de muziekindustrie gedaan heeft, zakelijk en artistiek, die vertaalde dat als ritme van de regen. En Rob de Nijs en zijn begeleidingsband hebben helaas in totaal slechts 150 gulden mee verdiend. En later is het allemaal veel beter gegaan met Rob de Nijs qua financiën. Volgens mij, in ieder geval, wij draaien gewoon Ritme van de Regen van Rob de Nijs.
1: Uit de oude doos.

0: Als u dacht, is dat niet die zanger van Annabel? Dan had u het juist. Hans de Boy zong Paraplu. En wij vonden het een erg leuk liedje. We gaan door met onze vaste rubriek, de vertaling. Nou was dat nummer dat we uit de oude doos draaiden van Rob de Nijssen ook een vertaling. Maar dat mag de pret niet drukken. We wilden deze per se erin hebben. Want dat is een behoorlijk beroemd lied van Randy Newman als origineel. Namelijk I Think It's Going to Rain Today. Het is door veel artiesten wel uitgebracht als cover. Maar in het Nederlands vooral gedaan door Herman van Veen. Met ook in dit geval, dat gold ook voor Kletsnatte Clowns, de vertaling gemaakt door Rob Crispijn. En in het Nederlands heet het Ik denk dat niemand mij morgen mist.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen? Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

0: was afscheid.
1: Maar ik denk dat niemand mij morgen mist.

had ze vast herkend. Aan de stem van Huub van der Lubbe, maar ook aan de melancholie van het nummer, denk ik wel. Zelfs de regen heette het en het kwam van de dijk. Draaien wij in Mensenrust te leven ook wel eens rappers? Nou, dat komt wel eens voor. Zo zuinigjes aan zijn er wel eens liedjes waarvan wij denken, eigenlijk kunnen die best in een klein kunstprogramma. En dat geldt met name voor iemand als Typhoon. En hij zingt van de regen naar de zon.

andersom. Al dus Tyfoon, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen. Althans, bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Manage That Leeft. U hoorde een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En deze week was het thema de regen. We zijn er weer volgende week. Ik dank u voor het luisteren. En we gaan eruit met Ricky Kolen. En ook dit liedje heet gewoon Regen.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, de voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden en in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeheist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog 2 mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, de voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden en in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeheist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog 2 mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op?

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio. Oh.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Amut Abutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal hebben meer dan 230 oud-bewindspersonen, de voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden en in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeheist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog 2 mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A2 richting Den Bosch tussen Kerkdriel en knooppunt Windham. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. Een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten aan had. De rechtbank in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Justitie heeft een half jaar cel geëist en 4 maanden voorwaardelijk na een aanrijding van een jongen van 6 op een zebrapad op de Reijerdijk in Rotterdam. De verdachte is er daarna in zijn Audi vandoor gegaan en werd later opgepakt. Meerdere getuigen zeggen dat het rijgedrag van de man opvallend was, met bumperkleven, gevaarlijk inhalen en rijden met hoge snelheid. De man zelf verklaart dat hij niet harder reed dan 50 en dat hij niemand op het zebrapad had gezien. Uit onderzoek bleek dat hij voor het ongeluk 91 km per uur heeft gereden. Het slachtoffer werd 12 meter door de lucht geslingerd. De man heeft roekeloos gereden, zegt justitie nu. Het slachtoffer heeft een leerachterstand, littekens en krijgt psychologische hulp om het trauma te verwerken. Of het de jongen ooit volledig herstelt is nog niet duidelijk. Het kabinet wil 1,3 miljard euro steken in de opslag van CO2 in oude gasvelden in de Noordzee. Het gaat onder meer om kooldioxide van fabrieken die op de Maasvlakte staan. Zo staat in de Prinsjesdagplannen, schrijft RTL. Al jaren gaat het over CO2-opslag als een van de oplossingen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar steeds was niet duidelijk wie dat moest gaan betalen. Het kabinet wil het idee nu eindelijk van de grond krijgen met een investering in wat dan heet project Aramis. Het is een opvangproject dat vergelijkbaar is met Portos, dat volgend jaar van start moet gaan in de Rotterdamse haven. Maar Portos is op een kleinere schaal dan Aramis. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden. Vanavond is het overal droog, later op de avond en vannacht gaat het dan opnieuw licht regenen. Minimum temperatuur vannacht 17 graden. Morgen een grijze dag met af en toe lichte regen en het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan de file op de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Voor Waspik is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse Bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Sinisen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum 10 minuten oponthoud. De A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Knoopend Baars 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Knoopend Hooipolder 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Boerdonk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse Bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Oosterhout en Hank 20 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten. En op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A20 bij Rotterdam zijn 6 voertuigen tegen elkaar gereden ter hoogte van de afrit Prins Alexander. De weg is in de richting van Gouda afgesloten vanaf Rotterdam-Krooswijk tot aan de plek van het ongeluk. Hoeveel schade er is, weet de politie nog niet te vertellen, maar er is niemand gewond geraakt. 4 auto's, een bestelbus en een vrachtwagen zijn bij het ongeluk betrokken. Over de oorzaak ervan is nog niks bekend, maar het ongeluk zorgt voor veel vertraging. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder bagage. De koffers konden niet mee na een technische storing aan de scanapparatuur op het vliegveld. De luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Er waren meer vluchten getroffen door de storing, maar Transavia en TUI besloten om de bagage na reparatie alsnog te laten scannen. Maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Wanneer de koffers alsnog naar de eindbestemming in Spanje, Groot-Brittannië en Italië gaan, is nog niet bekend. De douane is tevreden over de 3 € heffing op webshoppakketjes uit China. De EU kwam met die heffing op zendingen met een waarde lager dan 150 euro... om wat te doen tegen de instroom van kleine pakketjes vanuit China. Want het is voor de douane lastig om al die losse pakketjes te controleren. Sindsdien is het aantal kleine pakketjes dat naar de EU komt met de helft gedaald. Chinese bedrijven sturen nu goederen in grotere aantallen naar Europa... en dat maakt het voor de douane makkelijker om te bekijken... of de spullen wel aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. En Goeree Overflakkee onderzoekt waar en hoe arbeidsmigranten op het eiland verblijven. Er gaan toezichthouders van een extern bedrijf langs de deuren voor een steekproef. De gemeente wil beter in beeld krijgen op welke plekken en hoe de migranten wonen en of dat legaal is. Bedrijven die migranten huisvesten op vakantieparken kunnen een boete tegemoet zien. De gemeente werkt nog aan een aparte locatie in Medisand voor arbeidsmigranten. Het weer, het is eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen hebben we een grijze dag. We zien nauwelijks de zon. Er valt wat lichte regen. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Ridderkerk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De N217 Dordrecht richting Spijken-Nissen voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: In het zuiden van het land staat nog één file. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De nationale ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. En ook is het voor veel weggebruikers nog altijd niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender gaat worden. Ook de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet allemaal begin volgend jaar klaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor betalingsherinneringen. En die bedragen 9 euro, maar Karremans laat dat bedrag onveranderd. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. En dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, door slordigheden of door een onvolledige administratie van de MKB'ers. Nederland, Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben afspraken gemaakt over een betere aanpak van natuurbranden. Zo is geregeld dat brandweerlieden sneller over de grens kunnen worden ingezet als er een natuurbrand in de grensgebieden uitbreekt. Ook de informatieuitwisseling tussen de landen moet beter. Verder komen er slimme camera's die brandhaarden sneller moeten opsporen. Door klimaatverandering komen natuurbranden vaker voor en ze zijn moeilijker te bestrijden. En België overweegt kentekenplaten in te voeren voor elektrische stepjes. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken denkt dat dat nodig is omdat drugsbendes de stepjes nu vaak gebruiken bij schietpartijen. De elektrische steps zijn nu nergens aan te herkennen, wat de opsporing haast onmogelijk maakt. Ook al zijn ze gefilmd door bewakingscamera's. Dat moet anders, vindt de minister. Sommige Brusselse gemeenten kampen met veel overlast door rivaliserende drugsbendes. De vaak jonge schutters vluchten vaak weg op snelle en lichte stepjes. Het weer vanavond en vannacht is het eerst droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen en de temperatuur loopt morgen op tot een graad of 22. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie weer voor mijn rekening. En vandaag beginnen we het eerste uur van Rock Garden met Kate Bush met Cloudbusting.

Dit was Hush van Muse samen met Ellie Goulding. En daarvoor How Can We Hang On To A Dream van Tim Harding. Dan gaan we verder met Dire Straits, Private Investigations.

just a perfect day.

Dit was Lou Reed met een Perfect Day. En daarvoor Peter Gabriel met Biko. En dat is een muzikaal eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Steve Biko, die in september 1977 overleed na mishandeling door de politie. We gaan verder met Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

Het was Jerry Rafferty, Right Down the Line. En daarvoor hoorde je Talk Talk met Such a Shame. We gaan verder met Roxy Music, More Than This.

En dit was Fine Young Cannibals met Good Thing. En daarmee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rockhaarden gekomen. Dit uur sluit ik af met Sting, met de Russians. Tot na het nieuws.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verkend. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder nadat de verdachte psychisch is onderzocht. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat, vaart de boot nu eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
2: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om terug te gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
1: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. Speedo verandert de naam dan ook in stadsrondvaart. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht kan het licht gaan regenen. Het koelt niet veel verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel, ja

0: Eker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het tweede uur beginnen we met Talk Talk. Luister what you make it.

Dit waren Nick Cave en The Bad Seeds met Into My Arms. En daarvoor hoorde je Loser van Beck. We gaan verder met de Talking Heads, Road to Nowhere.

En dit was Roxy Music met Avalon. En daarvoor hoorde je R.E.M. met Man on the Moon. We gaan verder met de Eurythmics met Annie Lennox en Dave Stewart. Here Comes the Rain Again.

Dit was Sting met The Shape of My Heart. En daarvoor hoorde je Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. En we gaan verder met Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

En dit was Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. En daarmee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Peter Gabriel, Salisbury Hill en The Pretenders, Brass in Pocket. Tot de volgende keer.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verkend. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder nadat de verdachte psychisch is onderzocht. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat, vaart de boot nu eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
1: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons ertoe gezet om terug te gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
0: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. Speedo verandert de naam dan ook in stadsrondvaart. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht kan het licht gaan regenen. Het koelt niet veel verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

Silhouette.

Nou, en of we gaan starten vanavond hier op Drechtstad FM en Atos Radio met Silhouette 319 aan de B-kant. Deze keer eerste woensdag van de nieuwe maand september. Bon voyage, goeie reis. Tot de volgende keer. Eerste woensdag van de nieuwe maand. Nou, dat is vandaag 2 september. En dan is het tijd voor mijn escapade, mijn uitstapje richting Frankrijk. Duik in de Franse cultuur, muzikaal gezien. En dat gaan we op allerlei manieren weer beleven. Ik hoor mezelf wat minder, dus nu wat beter. Ja, ik moet even teruggrijpen naar afgelopen zondag. Toen was ik bezig met mijn andere programma, Sound & Tracks. En daar gebeurde wat vreemds. Want de cd-speler had er even geen zin in. De zaak sloeg op hol. En ik was bezig met een heel mooi nummer van Jean-Michel Jarre. Een speciaal nummer, een live nummer van het album Aero. Dat album, dat is... Ja, dat vind je niet op Spotify. Het gaat om live opname van het album Rendezvous. Part 4. En dat was... Dat klinkt heel mooi en redelijk spectaculair. Het begint met een helikopter. En dat gaan we alsnog op de goede manier laten we dat nog eens een keer horen. En daar gaan we mee starten deze avond. Tot 11 uur. Dat doen we even niet. We slaan een keer die escapade over. Die hebben we al wat vaker gedraaid. Pierre Bachelet. We gaan gelijk beginnen met Jarre. Hier is Jean-Michel Jarre en Rendezvous Part 4. 4.

Tot en hier zijn dit zeg, oh bonheur de dame. Ja, zo heten ze. Ik denk een gelegenheidsformatie, maar met een prachtige tekst. Ja, het gaat te ver om hem helemaal te vertalen. Verbaal slapstick, zou ik zeggen. Uit 1992 van het album Car de Touriste au La Vie. En daarvoor Jean-Michel Jarre, de Parijzenaar met de toetsen. Even kijken. Rendez-vous par quatre. Dit is de

Ja, toch heeft het wat deze Julio Iglesias. Het is een Spanjaard. Hij zingt in het Frans in dit geval. Je n'ai pas changé. Ik ben niet veranderd. Inmiddels 9:55, woensdag 2 september. Je luistert naar Silhouette. In dit geval specifiek Escapade nummer 23 van 2 september 2026. We gaan luisteren naar de gedichten van Michel Le Poème de Michel. Peter Knightsbury en Cockrobin.

Mooi nummer van Peter Kingsbury. Nou ja, dat is de leider, de zanger van Cock Robin. Die naam staat erachter. Het is een nieuw nummer, 1 juli uitgekomen. En het heet Le Poème de Michel. En dat was de laatste aanslag. We gaan luisteren naar een dame uit Frankrijk, uit een ver verleden. Ze leeft niet meer helaas. France Gall, évidemment.

0: één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.

Ja, deze meneer die komt uit 1968, althans dit nummer wat hij gemaakt heeft destijds. Jean-Jacques Perret, Mary France. En ja, dat was een man die experimenteerde met elektronische muziek. Eigenlijk lang voor Jean-Michel Jarre. Maar het klonk ook iets minder, mag ik wel zeggen. Maar toch wel de moeite waard. Daarvoor Frans Gall met Evidemment uit 1987. En zoals gezegd, zij is overleden in 2018... Neuilly-sur-Seine op 70-jarige leeftijd. Een redelijk begaafde zangeres. Ooit meegedaan aan het Songfestival, als ik me niet vergis. Nou, op de achtergrond hoor je muziek van Clearlight. Dat is redelijk bijzonder, want dat hoor je denk ik heel weinig op de radio. Frans project. En we gaan luisteren naar Spirale d'amour.

Mooie muziek van Clear Light. Ik heb nog niet gecheckt hoe dat precies zit, maar dit komt uit de jaren 70. En wat je hoort, dat komt van een album, de hele box trouwens. Die is uitgebracht dit jaar in maart. En daar staat het hele repertoire op van dit project. Deze band, zou ik maar zeggen. Een Frans project. Spirale d'amour is het nummer wat je net hoorde. En ik vind het zeer de moeite waard. We gaan er nog eentje doen en dan hebben we zo meteen nog eventjes een suggestie. Maar voor die tijd, Véronique Sanson, Bahia.

bekende klanken van Véronique Sanson met Bahia. En dan is het bijna 9:45. En jawel, we hebben er weer eentje. Vanmorgen vroeg op de mat, rechtstreeks vanuit Frankrijk. De duiven vliegen daar wat langzamer dan vanuit Nederland naar Frankrijk. In ieder geval, op het laatste moment heb ik een verzoek gekregen van l'agriculteur Antoine, uiteraard. Zoals traditioneel om 9:45. Met een nummer van een meneer of een project wat ik niet kende. Het is een stuk muziek uit 2025. Het heet Ma vie en théorème. Geen flauw idee wat dat betekent. Mijn leven en dat gaat nog wel. Maar dat tweede woord, of het vierde woord in dit geval, geen idee. Dat album heet ook zo. Ik heb even vluchtig geluisterd. Ik mag wel zeggen, weer een goede suggestie. En daar gaan we naar luisteren, naar deze meneer met de naam Om. Om, zeggen ze dan, mens of man. Hier is het nummer Ma vie en théorème.

Nou, heb ik even gegoogeld waar ik moet zoeken voor de theorem. Het komt in verschillende disciplines voor, in de wiskunde, statistiek en de sociologie. Ik denk dat het neigt naar de sociologie. Fundamentele regels over menselijk gedrag. En we gaan er niet dieper op in. In ieder geval op verzoek van Antoine L'Agriculteur voor deze escapade nummer 23. Ik vond hem prima, Antoine. Op naar de volgende van 7 oktober. We hebben er nog 2 te gaan, denk ik, tot 10. We gaan luisteren naar filmmuziek. De film die heet Evil Dead Burn. Ik ken de film Evil Dead, maar dat is eind jaren 70, volgens mij begin jaren 80. Dit zal een sequel of een remake zijn. In ieder geval, de muziek is van Double Danger. En je gaat luisteren naar een stuk dat heet Paradis. Ja, dat zal instrumentaal zijn, denk ik. Nee. Ja, ik kon het weten. In ieder geval Paradis uit de film Evil Dead Burn.

Ik uit de film Evil Dead Burn. Dat zal ongetwijfeld een horrorfilm zijn, zoals ik hem destijds eind jaren 70, begin jaren 80 heb gezien. Paradis door de band Double Danger featuring Chilla. We gaan eruit met de Belgische zangeres Axel Red met Reste Femme. En je hoort mij zometeen na het nieuws met het tweede uur van Escapade nummer 23.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
9: Drechtstad FM.
10: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van

doen we het niet in het eerste uur, dan doen we het toch gewoon in het tweede uur. Jawel, Pierre Bachelet, een escapade uit 1982 van het prachtige album Les Corons. Dat is een aanrader trouwens van deze chansonnier, Pierre Bachelet. Je bent weer terug bij, bij Silhouette, maar onder de Silhouette-vlag draaien we vanavond muziek in Escapade nummer 23 van 2 september 2026 voor Drechtstad FM en Atos Radio. Tot 11 uur de B-kant met gevarieerde Franse muziek, of het zijn lijntjes die richting Frankrijk gaan. Het kan zomaar een Belgische zangeres zijn, zoals daarnet Axel Red, die in het Frans zingt, wat ze overigens bijna altijd doet. Want ik denk dat dat toch een Waalse moet zijn in deze. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, de meeste muziek hoor ik meestal in het Frans of in het Engels bij haar. We gaan luisteren naar Pascal Obispo. D'un Ave Maria. Pascal Obispo.

Mooie muziek van Pascal Obispo. Dat is een grootheid in Frankrijk. Het is meer pop, zou ik zeggen, in plaats van chanson. In ieder geval, het heeft wel een duidelijke Franse inslag. En je luistert naar een nummer uit 2013. Dat album dat heet, moet ik even kijken, Le Grand Amour. Het nummer wat je hoorde, D'un Ave Maria. De man maakt al muziek sinds de jaren 80, ruim 40 jaar. Heeft miljoenen platen verkocht in Frankrijk. En in Nederland denk ik dat dat allemaal wat minder is. Maar wereldwijd doet hij ertoe. Goed, we gaan muziek draaien van een dame die ik eigenlijk niet kende. Maar ik was nieuwsgierig en ik kwam uit bij deze Aloïse Sauvage. En we luisteren naar het nummer Love. Dus niet in het Frans, maar waarschijnlijk in het Engels. Met even kwijt.

was even op het verkeerde been. Het is wel degelijk helemaal in het Frans gezongen. Door Aloïse Sauvage. Het nummer Love van het album Sauvage uit 2022. En dan heeft de volgende dame, Nederlandse zangeres, Qui cherche trouve, een nieuw nummer. Hier is, even kijken, Charlotte Hazen.

Mooie muziek van Kajak, de Nederlandse band Kajak. Begin jaren 80 uitgekomen, het album Periscope Live. En daar staat op A Lost Blue of Chartres. Zoals je het net hoorde, het plaatsje Chartres in Frankrijk. Ik kan me herinneren die enorme kathedraal die daar staat. En die zie je al op kilometers afstand de lucht in prikken. We gaan door met een bekende naam uit Frankrijk, uit een rijk verleden. Hier is Michel Delpech chez Loc.

Uit 2014 hoorde je prachtige zangeres Christine and the Queens, Paradis Perdu van het album Chaleur Humaine. Daarvoor Dave met Doe Tam Tam uit 2004. En dan gaan we nu luisteren naar iets wat ik recent opving. Ik keek terug naar de uitzending van Zomergasten. Dat was een uitzending met Sigrid Kaag erin. Kaag heet ze, Sigrid Kaag. De voormalige minister. Een dame die erg betrokken is met wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En een van de muzikale fragmenten was een trio bestaande uit iCare, Frans fenomeen. Ibrahim Malouf, dat is een Libanese trompetist. En zangeres Hiba Tawai. Ik kreeg de kippenvel van. Het was heel bijzonder. Het was live voor een of andere gelegenheid. Ik heb dat nummer erbij gehaald. Des Millions d'années. Dat is het album waar het vanaf komt. En je gaat luisteren naar Les Cèdres uit 2022. Luister en geniet.

uit 2019, Les Sœurs Boulées en Nous Après Nous. L'amour des étoiles uit, wat ik zei, 2019. En daarvoor, ja, heel erg mooi. I Care, Ibrahim Malouf. En Hiba Tawai met Les Cèdres, met hun liefde voor Libanon. Waar het momenteel helemaal niet goed gaat, uiteraard. Nou, dan is het volgende nummer, denk ik, wel op zijn plaats. Je gaat luisteren naar Bernard Lavillier met Vivre Encore.

Van het album Baron Samedi, Vivre Encore door Bernard Lavillier uit 2013. Een man ook die al tientallen jaren aan de weg timmert. Hele goede zanger, vind ik persoonlijk. We gaan naar 1981 met Michel Jonas, Les Fourmis Rouges, De Rode Mieren.

admire dans Michel Jonas, Les Fourmis Rouges uit 1981, ja, stond erbij.

Florent Pagny uit 2003. En dat is een album dat heet Ailleurs Land of Land. Ja, we hebben nog eentje te gaan en zit erop. De volgende escapade, nummer 24, staat gepland voor 7 oktober. De eerste woensdag van de nieuwe maand. Oktober dit jaar. En anders de reguliere Silhouette-uitzendingen op woensdag ben ik er volgende week uiteraard weer. Of op zondag Sound and Tracks tussen 9 en 11. Goed, we gaan eruit met ook een vrouwelijke gigant in dit geval. Mylène Fourmier. Dan moet ik even altijd kijken, want het is altijd een beetje een rare naam. Ik denk altijd Farmer, maar het is volgens mij Farmer. Mylène Farmer met Ina Moramento. Dat zal al wel Latijn zijn, denk ik, vermoed ik. Dan moet ik wel even de juiste aantikken, want ik hoor hier Yves Dutheil en dat wil ik niet. We gaan eruit met Mylène Farmer en Ina Moramento. Bedankt voor het luisteren. Tot de

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Enige

0: Wat een prachtig nummer van de mannen van Brad van heel lang geleden. Je hoorde It Don't Matter To Me aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Goed dat je erbij bent. Een heerlijke show hebben we na een mooie dag. Want laten we eerlijk zijn, het is een mooie nazomerdag geweest vandaag. En dat vraagt om een hele mooie uitzending met heel veel lekkere muziek. Dus blijf lekker luisteren, het laatste uurtje van deze dag. In de show een hele mooie column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de Ark van Noé of Noach. Het is maar net uit welke geloofsrichting je komt, hoe je het uitspreekt. Je weet wel, het gaat over die houten boot die ooit is gebouwd. En daar wel het nodige over te doen is geweest. En ook weer is. Dus hoe het zit, dat hoor je straks. Verder gaan we praten met Yvonne Kanters. Zij heeft passie voor muziek en betekent graag iets voor anderen. Wat dan wel? Nou, dat hoor je dus allemaal in deze prachtige show. Dus blijf lekker luisteren. Het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond.

prachtige muziek uit België van Jacon Dios hier in de late avond. En Heading for a Fall. En voor Roxy Music met het wonderschone Oh Yeah on the Radio natuurlijk. En daar ben je bij, de late avond. Straks over een minuut of 6-7 column van Han van der Horst. Han van der Horst draagt in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam de Ark van Noé, de Ark van Noach, wat je wil, een warm hart toe. En waarom dan wel, dat hoor je straks dus in zijn prachtige column. Dus stay tuned.

0: Anne-Marie David. Nog lang niet vergeten, denk ik, hè? Uit het Eurovisie Songfestival van 1973. Zij won met dit prachtige lied. En verder hoorde je natuurlijk Crosby, Stills, Nash & Young in Teach Your Children. Goed, zoals afgesproken, de column van Han van der Horst.
1: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.
2: Lieve mens, ik weet niet of u er koud of warm van wordt, maar de Ark van Noach mag niet aanmeren in de Rotterdamse Maashaven. Daar heeft het havenbedrijf een stokje voor gestoken. Dit is de zoveelste clash tussen ondernemer Wim Beelen en Rotterdam, maar dat is een ander verhaal. Daar wil ik het nu even niet over hebben, wel over de Ark van Noach. Ook al wordt u er dus waarschijnlijk warm, nog koud van. De Ark dus. Dat is een enorm houten gevaarte van 120 meter lang. En het is voor een belangrijk deel met eigen handen gebouwd door de aannemer Johan Huibers uit Schagen, Noord-Holland. Dit nadat hij eerst een wat kleinere, maar in zijn soort toch nog reusachtige voorganger van stapel had laten lopen. Huibers deed dat uit geloofsijver. Hij wilde de verhalen uit de Bijbel aanschouwelijk maken en niet met een plaatje of een YouTube-video. Zo hoopt hij dat meer mensen tot God komen. Wat moet je van dit enorme ding zeggen? Hij blijft in ieder geval drijven. Ik heb thuis een fotografische herdruk van het beroemde boek De Nederlandse Scheepsbouwkonst uit 1697. Schrijver was de scheepstimmerman Cornelis van Eck. Hij had een oom op de werf van de VOC in Delfshaven. Die hielp hem daar als teenager al aan een baantje. Zo leerde van Eck aldoende en al luisterende naar die oom het vak. Zijn oom liet hem bij zijn overlijden bovendien al zijn aantekeningen na over het bouwen van schepen. Daar heeft Van Eyck dankbaar gebruik van gemaakt, net als van het werk dat voorgangers eerder op de markt hadden gebracht. In het eerste hoofdstuk van de Nederlandse scheepsbouwkonst gaat het meteen al over de Ark van Noach. Van Eyck stelt vast dat die meteen in stukken zou breken als Noach hem inderdaad gebouwd had volgens de beschrijvingen in de Bijbel. Die konden niet kloppen, meende hij. Niet dat Van Eyck de waarachtigheid van Gods woord in twijfel trok. Hij gaf de vertalers van de Statenbijbel de schuld. Zij hadden uit de Hebreeuwse grondtekst de maten verkeerd onder woorden gebracht. Ik vermoed dat Huibers de oude Van Eyck gelijk geeft. Hij zal zijn moderne ark best wel zoveel mogelijk bijbelgetrouw hebben nagebouwd, maar wel met de correcte maten zoals de oorspronkelijke schrijvers die bedoeld hadden. Zo krijg je dan die kolos van 120 meter lang. Johan Huibers heeft niets meer met de ark van doen. Hij verkocht het schip, maar het is zijn wens dat het een Bijbels museum blijft. Eigenlijk is dat een hartstikke goed idee. En als zo'n schip ergens thuis hoort, dan toch wel in de grootste havenstad van Europa. Het kan daar fungeren als symbool voor wat de inwoners van deze zo diverse stad, ondanks hun vaak aanmerkelijke onderlinge verschillen, toch gemeen hebben. Om maar wat te noemen. Noach komt niet alleen in de Bijbel voor, maar ook in de Koran. Zijn Arabische naam luidt daar Nu. Hij heeft een naar hem genoemde soera of hoofdstuk. Het is wel een kleintje tegen het eind van de Koran, maar dat mag de pet niet kreuken. Noach komt daarin zelf aan het woord als God hem de opdracht geeft de mensen te waarschuwen voor de komende bestraffing. Ze luisteren niet, ze houden hun oren dichtgestopt. En Noach roept dan wanhopig uit: Allah heeft de aarde als een tapijt voor jullie uitgespreid. Maar nog luisterden de mensen niet. Toen kwam de zondvloed en was het te laat. De Koran zegt: vanwege hun zonde werden ze verdronken en daarna in de hel gevoerd. En ze vonden buiten Allah om voor zich geen helpers. Dus daar waren ze dan mooi klaar mee van de regen in de drup. Noah had intussen, net zoals de Bijbel het vertelt, de ark gebouwd. Hij was met zijn familie en al die dieren tijdig aan boord gegaan. Voor het overige is de Koran nogal kort van stof over de zondvloed. Maar hoe dan ook, die ark is echt een boot voor alle gezinten en voor meer gezinten dan u tot nog toe misschien wel dacht.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Een van de grootste klassiekers van Neil Diamond hier in de show. Hier in de late avond. Song, Song, Blue. En daarvoor hoorde je toch maar mooi de Jubilairs met Noah. Past wel bij de column van Han van der Horst. En Han heeft het zelf uitgezocht. En dat is het aardige. Han zoekt altijd zelf een nummer uit wat bij zijn column past. Dus als je denkt bij jezelf, wat een aparte keuze is zo nu en dan in de show, dan weet je hoe dat komt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. Dus, en over een minuut of 6, 7, ja, dan gaan we praten met Yvonne Kanters. Zij heeft passie voor muziek en betekent graag iets voor anderen. En wat dan wel? Dat hoor je natuurlijk hier in de show. Dus blijf bij me, blijf bij het late avond. Maar eerst nog even iets moois van Blood, Sweat and Tears.

0: Wat een prachtig lied, toch? Eerlijk is eerlijk, hè? Ja, het gaat over iets heel bijzonders. Een volwassen vrouw en een jongen, zou je kunnen zeggen, een jongeman. Conny van der Bos, en hij was pas 18. En daarvoor hoorde je natuurlijk iets heel moois van Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. En misschien past dat ook wel bij het lied van Conny van der Bos. Goed, tijd voor een gesprek. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Naast passie voor muziek is verbinden met elkaar heel belangrijk voor Yvonne Kantus. En Yvonne is hier aan de telefoon. Welkom Yvonne.
2: Dankjewel Tera, fijn dat ik er mag zijn.
1: Nou, ik ben heel blij dat je aan de telefoon bent, want je hebt het ontzettend druk. Je vliegt van hot naar her. Wat was jouw programma vandaag? Want je moet dadelijk weer ergens naartoe.
2: Ja, ik heb een druk programma vandaag. Ik heb vanochtend een uitvaart mogen zingen. En nu ben ik onderweg naar Gouda om te zingen voor een hele mooie huiskamer vol met ouderen.
1: Goh, wat heb jij een enerverend leven, zeg. Ik las over jou, ik heb natuurlijk even op LinkedIn gespiekt, dat je een passie voor muziek hebt en zang. Wat betekent muziek voor jou?
2: Ja, muziek heeft voor mij altijd verbinding opgeroepen. En ik merkte ook vaak als ik op feestjes was en dat ik dat heel gezellig vond. Maar ook dat was niet helemaal hoe ik muziek voelde. Want als ik naar muziek luister, dan voel ik echt zoveel emotie en ik vind dat zo prachtig en dat gevoel dat iets zo prachtig is, dat wil ik heel graag overbrengen met muziek. En zo ben ik eigenlijk gaan kijken naar wat is nou voor mij muziek en hoe kan ik echt die emotie en verbinding brengen zoals ik muziek ervaar. En ja, zo ben ik eigenlijk in dit werk terechtgekomen.
1: En die emoties die kunnen variëren van misschien wel heel verdrietig tot helemaal opgetogen.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus dat is wat muziek allemaal mag doen. Het mag herinneringen oproepen, verdriet en herinnering oproept. Maar ook inderdaad dans en gezelligheid en soms ook andere gevoelens. Soms willen mensen ook bepaalde liedjes niet horen, omdat zij daar bijvoorbeeld herinneringen aan de oorlog hebben. Dus dat zijn allemaal verschillende dingen om rekening mee te houden ook.
1: Ja, en nou vind jij verbinden met elkaar ook enorm belangrijk. Waar komt die missie vandaan?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat er vandaan komt dat ik thuis, mijn vader is helaas ziek en wij hebben thuis eigenlijk door verbinding, of eigenlijk ook door muziek, hebben wij met z'n allen altijd hier ook over kunnen praten. En verbinden zonder woorden eigenlijk is soms zo belangrijk, omdat het hoeft niet altijd gezegd te worden. En door muziek heb ik kan, als ik liedjes Twee Emmertjes Water hoor, dan zie ik mijn vader op het stuur slaan. En als we andere muziek horen, dan kunnen we daar ook weer samen over praten. En soms mag het verdriet ook gewoon zijn zonder woorden. Dat kan muziek doen, maar dus ook de blijdschap. Dus ik denk dat het daar echt vandaan komt.
1: Ja, en ik hoor ook herinnering. Het is trouwens heel herkenbaar in de auto, die woorden horen, nostalgie. Je doet meer, hè? Laten we heel even doornemen wat je allemaal doet. Want je zingt voor mensen om met elkaar verbinding te krijgen. Wat doe je nog meer?
2: Ja, ik ga ik zing ook op feestjes. Dus voor mensen die 70, 80, 90 jaar worden. Uitvaarten dan. Ik kom in het ziekenhuis voor mensen binnen de chemotherapie en de dialyse. Binnen de gehandicaptenzorg, de psychiatrie. Het is eigenlijk alles wat met zorg te maken heeft. En eigenlijk waar echt die verbinding gezocht wordt, kom ik optreden. En hetzelfde ook met bijvoorbeeld binnenkort mag ik zingen op een heel groot festival waar wel 500 ouderen komen, waar ze willen tegen eenzaamheid willen tegengaan. En daar mag ik zingen. En daarnaast doe ik bijvoorbeeld ook nog presenteren voor Grijs Gedraaid. Dat is een project dat ook eenzame ouderen in de theaters verbindt met een heel mooi strijkorkest. Het zijn echt de gekke dingen wat ik mag doen.
1: Dat doet misschien ook wel iets met jouzelf, want jij ziet welke emoties jij teweeg brengt. Wat doet dat met jou?
2: Nou, eigenlijk roept dat altijd alleen maar dankbaarheid op. Want ik ben gewoon heel dankbaar voor het feit dat ik dit mag doen. En de emotie van een ander vind ik ook heel mooi als dat los mag komen en ik dat dan bij hen mag laten. En ik vergelijk het ook altijd een beetje als All You Need Is Love. Als ik met Kerst All You Need Is Love kijk, zit ik ook op de bank heel hard mee te huilen. Maar als ik zelf aan het zingen ben, dan kan ik op dat moment echt iets betekenen voor die mensen. En kan ik eigenlijk onderdeel zijn van wat zij voelen op dat moment. Dus ik ben dan eigenlijk alleen maar heel blij als er tranen komen en heel dankbaar dat het dan op dat moment mag zijn en dat ik dat heb mogen creëren.
1: Ja, dan weet je dat je iets doet, hè? Nou, zometeen gaan we inzoomen op jouw werk voor mensen met geheugenproblematiek. Ja. Dus tot zometeen.
3: Drecht Kerkstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Yvonne Kantes heeft van haar passie haar werk gemaakt. Verbinden door muziek en zang. En zij treedt vooral op bij instellingen, of met name op voor instellingen met mensen met geheugenproblematiek. Hoe gaat het in zijn werk, Yvonne?
1: Eigenlijk word ik door of het verzorgingshuis benaderd van of ik daar wil komen optreden. Maar het gebeurt ook regelmatig dat een weldoener vraagt, wil je komen optreden in het huis van mij in de buurt? Maar ook regelmatig mantelzorgers die zeggen, wat geef ik nog mijn moeder van 70, 80, 90? Wat kunnen we haar geven als cadeau? En dat ze mij dan als cadeau geven met optreden. En dat ik dan in het verzorgingshuis daar voor de hele groep mag komen optreden. En dan kom ik vaak een uur voor een kleine huiskamer van tussen de 10 en 20 man zingen. En dan hebben we een uur echt een weg in de herinneringen der muziek voor de mensen.
0: En wat doet dat met die mensen? Wat zie jij gebeuren?
1: Het is heel verschillend wat er gebeurt. Je ziet eigenlijk bij de ene bijvoorbeeld echt een hele emotionele reactie. Dus ze kunnen ineens beginnen te huilen. Maar ik heb ook pas een meneer gehad die zat in een rolstoel en die hoorde een liedje. En volgens mij was het een twist. En hij stond op uit zijn rolstoel. Dus ik heb echt moeten rennen om meneer te vangen om samen de twist te kunnen dansen.
0: Bedoel je van Chuck Berry, die tijd?
1: Chubby Checker.
0: Oh ja, Chubby Checker, ja.
1: En maar ook dat mensen, dat de zorg echt zegt, ik heb deze persoon al heel lang niet meer zien glimlachen en nog nooit zo blij, nog echt lang niet meer zo blij gezien. En ineens weer zien stralen en ook een beetje meezingen, dat ze echt weer woorden krijgen, terwijl eigenlijk de woordenschat volledig weg is. Dat is wat, wat muziek kan doen. Dus het is echt allemaal verschillende reacties en dat is wel echt heel mooi.
0: Mooi dat ze de woorden weer vinden. Ik heb die filmpjes op LinkedIn bekeken. Ze zingen volop mee en met woord en muziek. Maar ja, dat is natuurlijk ook een ander stukje van je hersenen wat jij weer activeert.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel mooi. Ik ben zelf wel benieuwd. Dit zijn nou mensen met geheugenproblematiek. Maar stel voor, laat ik mezelf als casus nemen, dat ik binnenkort mijn 50-jarig huwelijksfeest wat meer verdieping wil geven en wat vrolijkheid. Hoe pak ik dat nou aan? Ik bel Yvonne Kantes of ik ga naar, je hebt een bedrijf, een Mio Zo Muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan?
1: Ja, en dan? Nou, dan hebben we het eigenlijk al vooraf over wat was de muziek waar jullie naar luisteren. Want ik wil eigenlijk altijd aansluiten op wat er speelt. En dat is ook eigenlijk het mooiste aan mijn werk. Ik ken zoveel liedjes ondertussen dat ik echt inspeel op wat leeft er in de groep en waar hebben we het over. Dus als ik dan op het feestje kom, dan ben ik ook iemand die dan met de groep gaat kletsen. En waar komen jullie vandaan? En dan zijn er altijd streekliedjes. Je hebt liedjes uit Brabant, je hebt liedjes uit Rotterdam, je hebt liedjes uit Utrecht, je hebt overal liedjes vandaan. Dus die kan je dan zingen. Maar je hebt ook de muziekstijl van vroeger. Soms zijn er mensen die echt de Nederlandstalige muziek prachtig vindt. Maar de nieuwe generatie houdt ook weer van Elvis en van Tina Turner en de Everly Brothers. Dus
0: maar Yvonne, weet je dan alles uit je hoofd en kan je dat op je tablet tevoorschijn toveren? Of moet je dan van tevoren toch wel weten wat ze graag willen horen?
1: Nou, ik ken stiekem echt heel veel. Dus ik kan wel echt heel veel liedjes uit mijn hoofd. Maar ik zeg eigenlijk ook altijd de liedjes die ik niet ken. Mijn doel is altijd om te verbinden en samen met mensen te zingen. En als je een liedje niet kent, is het eigenlijk alleen maar leuk om die op te zetten. En dan aan die persoon te vragen, kan je me door daarheen helpen? En dat we dan samen er doorheen helpen. Maar zo is er wel verbinding, omdat je ook iets niet kent. Dus dat geeft niet als je iets niet kent.
0: Nee, ik vind het geweldig dat je zoveel paraat hebt. Ik ga even naar jouw bedrijf toe. Je bedrijf is Mio Zo Muziek. Komt dat van vergeet me niet, Mio Zo dus? Oh, wat leuk.
1: Klopt. Nou, dat was goed dat u dat weet.
0: Ja, ik heb nog net geen geheugenproblematiek. Dus, maar waarom heb je die naam gekozen?
1: Ja, vergeet me nietjes. Ik denk dat dat sowieso het symbool van Alzheimer Nederland. Maar ik vind ook de betekenis van vergeet me niet zo belangrijk. Ik zing voor de doelgroep die we eigenlijk in de maatschappij zeker niet moeten vergeten. Het is een van de meest kwetsbare doelgroepen. En ik wil ze gewoon ook met muziek benaderen. En wij kunnen als gezonde mensen kunnen wij naar het concert en wij kunnen naar feestjes toe. Maar zij kunnen dat niet meer. En ik vind het zo belangrijk dat we hen ook nog steeds die vorm van rust en die vorm van ontspanning geven om hen wel te benaderen met muziek en muziek naar hen te laten komen in plaats van zij naar ons.
0: Ja, nog één laatste vraag. Gaan personen jou vragen of kan het ook wel eens zijn dat een instelling je vraagt voor een evenement?
1: Nee, het is echt allebei. Ja, dus het is de instellingen, eigenlijk instellingen net ook, want zij hebben ook budgetten voor activiteiten. Maar dus ook mantelzorgers die vragen voor een verjaardag. Soms bedrijven die zeggen wij willen iets moois doen voor de verzorgingshuis in onze buurt. Dus het kan echt van alle kanten komen.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Nou, jij snel weer in de auto op weg naar Gouda.
1: Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk danken, Yvonne Kantus, zangeres, verbinder en nog veel meer. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Nieuwsgierig naar het regionale nieuws, regionale nieuws. In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delaar.nl.

Enigma aan het einde van deze aflevering van de late avond. Even een zen momentje met Sadness Part 1. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen is er weer een late avond, zoals altijd. En dan zit hier Bert de Wolf. Dus er is dan alle reden om weer te luisteren naar een nieuwe aflevering van de late avond. Want ook dan hebben we weer gewoon die prettige muziek en leuke onderwerpen. Tot sluit van deze aflevering van de late avond, The Doors en Ships and Sails. Ik wens je voor zometeen welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk zoals gebruikelijk een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot snel.

ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 112 journalisten zouden

0: wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1&2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om

0: gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net